0: maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten

0: Die tijd. Er zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een top

0: wedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
2: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

bakken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een pet. Hij zei: jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie

0: als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale

0: Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage.

0: Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: Wij gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze hem nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert je lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning. De ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen idee.

0: Studio C Theater.
1: Ja, en aan de telefoon heb ik Carla de Nent, hoofdmarketing van de Unishof in Wageningen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, ik heb het theaterprogramma bekeken. 24 pagina's lang. Dus er is heel wat te zien en te horen komende tijd in de Unishof. Ja, er is een openingspresentatie op 26 september. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat klopt. Normaal hebben we een openings- een seizoenspresentatie in mei, maar nu hebben we gekozen voor een seizoensopening. We willen dan even echt mensen uitnodigen om langs te komen en laten wat previews zien van voorstellingen in het seizoen en even snuffelen aan Unishof zelf. Lekker rondlopen, maar ook in de zaal presentaties en interviews.
1: Maar er zijn previews te zien met dingen die de komend seizoen ook te zien zijn. Dus er komen artiesten een stukje alvast van hun programma doen?
2: Ja, precies. Ja, een aantal live optredens, performances en ook interviews. En er zal een presentator zijn die iedereen erin meeneemt. En je kunt gewoon even snuffelen aan het nieuwe seizoen. Ja.
1: Nou, hebben jullie een grote en een kleine zaal. Is het nou lastig om te beslissen wat er in het ene wat er in het andere past? Of wijst het zich dat eigenlijk vanzelf?
2: Ja, een goede vraag. Dat is inderdaad soms best lastig. Kijk, voor hele artiesten die al hun meters gemaakt hebben, zeg maar. Die gaan, ja, daar weet je eigenlijk van. Die staan sowieso in de grote zaal. Maar er zijn ook, we willen iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. Dus jong talent. Of er kan ook dat ze ouder zijn, maar later beginnen. En die, zeg maar, de kleine zaal ontgroeien en naar de grote zaal gaan. Omdat bewezen hebben dat ze het dat iedereen ze graag wil zien. En daar zit even willen de kleine zaal echt voor opkomend talent gebruiken.
1: Hebben jullie ooit gehad dat een boekingen voor een kleine zaal zo hard gingen dat jullie dachten van nou, misschien moeten we dit opschalen?
2: Ja. Nee, dat komt voor inderdaad. Dat heet dan succesoptie. Het komt ook voor dat er één zaal zo snel volgaat. Dat we toch besluiten samen met management van artiesten. Nou, blijkbaar is er zoveel vraag naar. We gaan nog een avond boeken vanmiddag. Dus ja, dat gebeurt. En dat kan heel onverwacht zijn. En best wel vaak als artiesten zich bijvoorbeeld op in tv-programma's, radioprogramma's presenteren. En kleine previews geven waardoor iemand heel populair kan worden in korte tijd soms.
1: Ja. Ja. Heb je een voorbeeld van afgelopen jaar toevallig?
2: Van afgelopen jaar? Moet ik even denken hoor. Dat is een lastige vraag. Nee, volgens mij afgelopen jaar hebben we...
1: Nee, ik zal de vraag volgend jaar weer stellen gebeurd. Nou heb ik gezien, er zijn natuurlijk bekende namen zoals Pline en Bianca, Welen, Pieter Derks, Claudia de Breij, Henry van Loon, Tineke Schouten, Guido Weijers, Dolf Jansen, Jan Beuving mag ik misschien ook wel tot de bekende namen rekenen inmiddels. Aantal artiesten hebben staat een reprise bij het programma. Wat houdt dat in? Wat is de reprise? Wat is dat?
2: De reprise is dat de show al een keer geweest is. En dat, meestal is dat bij onszelf geweest. Maar het kan ook zijn in het land dat een reprise is. Want Pieter Derks heeft de show al een keer bij ons gespeeld. 2 jaar geleden. En Pieter is behoorlijk populair. En er is zoveel vraag naar dat het management van Pieter besloten heeft om nog een jaartje te toeren. En dat heet dan een reprise.
1: Oké.
2: Een ouder programma, maar wat nog een keer komt. Het is geen heel nieuw programma. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja. Nou goed, dat programma is in elk geval dan al goed geoefend. Dus het zal, het zal zeker geen goed lopen. Jullie hebben ook try-outs. Ik zag dat er een try-out van Rundfunk is bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat vooral zich leent voor de kleine zaal? Of ligt dat ook aan de artiest?
2: Nee, dat ligt aan de artiest. Soms willen ze iets meer intimiteit met het publiek. En dan besluiten ze heel bewust om in de kleine zaal te gaan staan. Ondanks dat ze een grote zaal zouden kunnen staan. En dat is iets wat, wat van tevoren bij ons aangevraagd wordt. En waar ook sommige artiesten bewuste keuzes in maken. Dat ze terug willen naar een kleine zaal. Het is heel grappig om te merken dat ze contact met het publiek iets meer willen.
1: Ja.
2: Het is vlakke vloer, dus je zit heel dicht op het publiek. Je kunt soms ook makkelijke vragen stellen als dat de show is waar meer interactie in zit. En dat is een bewuste keuze.
1: Ja. En zijn er ook artiesten die specifiek kiezen voor jullie theater? Van, nou, dat vind ik juist heel fijn wat de Junushof te bieden heeft. Daarom wil ik graag mijn try-out of wat voor voorstelling ook graag in de Junushof spelen.
2: Ja, we horen wel eens dat we een brede grote zaal hebben. We horen eigenlijk best wel vaak. Dus onze zaal, de grote zaal is breed, waardoor we terugkrijgen van artiesten en gezelschappen. Zeker als het artiestengezelschap zijn met meerdere, ja, grote voorstellingen met meerdere artiesten. Dat ze voelen dat ze de zaal goed kunnen bereiken, als het ware. Je hebt soms zalen die hoger zijn of smaller. En dat horen we regelmatig terug als van het speelvlak.
1: Ja, dat bij sommige voorstellingen heel goed aansluit. Nou hebben jullie, als je op je website gaat kijken, bepaalde thema's, jeugd, opera, dans, cabaret, klassiek, theaterconcert, toneel. Nou zag ik ook tussen de voorstellingen een moordmystery, het spel. Wat is dat voor iets?
2: Ja dat is iets nieuws. Dat is een interactie, zeg maar, waar je echt een spel, op een spelachtig moment, ja, het heet ook het spel uiteraard, kun je in het theatercafé en gaan nog een vergeving erbij betrekken, dus begane grond, waar je echt, er is een moord gepleegd en daarom spelvormig / theaterstuk. En je kunt daar onderdeel van zijn. Of sterker nog, je bent er onderdeel van als je bezoeker bent. Dus dat is een nieuwe vorm. En we willen echt kijken hoe dat bevalt.
1: Ja, dus je gaat dan echt de moord proberen op te lossen met mensen
2: met
1: die in de zaal. Ja, met een groepje.
2: Ja, met een groepje. Je kunt zelf met een groepje komen, maar je kunt ook denken, nou, kom alleen. En dan word je gekoppeld aan anderen. Dus dat je kunt ook in de, bijvoorbeeld dat er iets in de kleedkamer gevonden is ergens. En dat je dan je moet gaan bedenken, wie zou het dan gedaan kunnen hebben? Ja.
1: Nou hadden we het over de grote zaal, de kleine zaal. Kleine zaal, vooral aankomend talent. Kun je er iets uitlichten wat er in de kleine zaal komt komende seizoen?
2: De kleine zaal, ja, daar hebben we er heel veel. We hebben, als je kijkt naar de genres, staat daar best wel veel toneel. Wat bijvoorbeeld, zoals even kijken wat de kleine zaal, ja, we beginnen zelfs de kleine zaal met Tom Lanoy. Ik weet niet of je hem kennen, maar hij speelt daar Behouten Begeerte. En hij is vrij bekend, zijn Nederlandse Belg en hij vertelt een stuk over de Vos Reinaarden. En dat is, hij schrijft ook, is een schrijver. Dus daar vertelt hij over hoe hij met de Vos als hoofdpersoon. Daar gaat hij een heel best wel een geschiedenisachtig verhaal over vertellen op een ludieke manier. En hij doet dat, hij opent eigenlijk ons seizoen, 18 september. En dat is niet de grote zaal, dat doen we 26 september vooral met de seizoensopening.
1: Ja.
2: Maar dit is een voorbeeld aan Troep Courage. Harlequino is er ook een, dat is toneel. We zitten met muziek, met je hebt grote muziek. We krijgen bijvoorbeeld een Welen, als je het hebt over een grote naam. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de kleine zaal, moet ik even goed kijken, Ed Struijaert, ja, van die gitaarmannen, die staat al in de kleine zaal. En dus het is een beetje tussen muziek en toneel, maar ook kleinere cabaretiers zoals Marie Koet. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ze is opkomend cabaretier die dan begint in een kleine zaal. Maar ze is nu al blijkbaar zo populair aan het worden dat dat zou een succesoptie kunnen zijn. Dat we zeggen, nou, zoveel vraag naar Marie Koet.
1: Wat zijn de voorstellingen die al heel hard lopen? Want je kunt nu al kaartjes bestellen.
2: Ja, er zijn inderdaad, je noemde in het begin al de grote cabaretiers zoals Ronald Goedemond, Claudia Breij en zo. Ja, die zijn inderdaad in die zin helaas al uitverkocht. Maar er is nog genoeg wat niet uitverkocht is. Ja, je kunt eigenlijk een beetje gras duinen tussen al die genres. Maar je ziet van... en het kan ook nog zijn dat er kaarten... je kunt ook een wachtlijst geplaatst worden.
1: Ja.
2: Dus het kan ook echt zijn dat er nog mensen terug niet kunnen door wat van reden dan ook.
1: Dus altijd aan te bevelen om dat te doen.
2: Als je echt heel graag wil, dan kun je dat doen via onze wachtlijst. Ticketswap wil ook nog wel eens daarin helpen. Omdat het toch soms gewoon mensen een half jaar van tevoren kaartjes bestellen en op de dag zelf niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat is wel iets wat aan te raden is.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dus het kan dus zijn dat je op de dag zelf hoort van goh, er is toch een kaartje beschikbaar. Ja. Dus zo werkt dat dan? Je krijgt dat dan echt vlak van tevoren te horen?
2: Ja, je kunt je laten noteren op een wachtlijst en dan bellen ze je op als de kaartjes vrijkomen.
1: Ja.
2: Ja, en dan kom je op een bepaalde plek te staan. En
1: ja.
2: Sommige mensen kunnen dan niet. Dus ja, zeker.
1: Ja, dus zeker aan te raden. Is er nog iets, we moeten bijna afronden, maar is er nog iets wat je zelf zegt van goh, dat is wel heel verrassend of dat springt eruit of dat is ergens anders niet te zien? Of iets wat je zelf kunt aanbevelen?
2: Ja, veel zeg ik, maar...
1: 24 pagina's, dat is lastig, hè?
2: Dat is veel, precies. Ik vind zelf ook altijd de Gelderse gezelschappen intro dans en Oostpool een aanrader. Oostpool staat in dit keer met De Nedder en Romeo en Julia. De werken van Charlie Lee Chung van Oostpool. En dat zijn gewoon bijzondere voorstellingen, omdat het een bewerking is die Romeo en Julia weer op een andere manier neerzet. En dat, ik vind Oostpool ook echt een... Het komt uit Gelderland, Arnhem, vlakbij Wageningen. En ik vind dat voorstellingen die ook echt raken en op een andere manier gemaakt zijn in de zin van het klassieke stuk, wat omgekeerd is naar de moderne tijd. Dat vind ik altijd wel echt... daar verheug ik me heel erg op.
1: Ja, dus jouw persoonlijke aanrader. Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja.
1: Carla, hartelijk dank voor je toelichting voor het komende theaterprogramma van de Junushof. Een geslaagde opening van het seizoen en tot een volgende keer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Fijne middag.
1: Ja, dag.

0: Kim Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: Wij gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert die lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning. De ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen idee.

0: Lokale geschiedenis.
1: En aangeschoven hier aan tafel is Geen Broeren, onze amateur historicus die ons veel kan vertellen over wat er hier allemaal is gebeurd in Ede en de buurt Ede-Veldhuizen. Geen, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb al iets gezegd over bestuurlijke ontwikkeling.
2: Ja, maar daar kwam eigenlijk een verandering in. Ik vond het vandaag wel passend om het over de schapen en het schapen op de hei te hebben.
1: Ik ben vanmorgen net bij het schapenscheren even wezen kijken voordat ik hierheen ging naar de radio. Dat was daar een hele drukte van belang. Er was veel belangstelling voor wat er allemaal te doen is. Dus schapenscheren, prima.
2: Ja. En dan gaan we ook daarin terug in de historie van de buurt Ede-Veldhuizen. Waarbij rond 1900 er nog duizenden schapen op de hei werden gehouden. Die gronden waren van de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen. Dus de boeren in het gebied konden daar hun schapen weiden. En dat was noodzakelijk voor de mest die in de potstallen wordt gewonnen. Om hun landen op gronden weer te bemesten.
1: En hoeveel schapen liepen daar in die tijd ongeveer rond? Heb je er enig idee waar we daarna moeten denken?
2: Duizend of meer. Ja. Zeker ruim duizend.
1: Zo, dus waren heel wat schapen.
2: Er waren heel wat schapen. Er waren ook heel wat boertjes in ons buitengebied natuurlijk. Dus dat was tot die tijd, tot 1900 wel belangrijk. Alleen toen werd de kunstmest uitgevonden en was eigenlijk dat schapenverhaal niet meer zo noodzakelijk. Dus dat hield, min of meer hield dat op. 1900 ook werden de heidevelden verkocht aan het ministerie van Oorlog. Dat wil zeggen, het huidige kazerneterrein en de Ginkelsrein werd verkocht. Pas 1920 werd ook de Ederhei verkocht aan het ministerie van Oorlog. En daarmee bleven een aantal rechten bestaan. Want de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen behielden de rechten op het graven van grond, het steken van heideplaggen en het hoeden van hun schapen.
1: Dus ze mochten nog steeds wel schapen
2: Ze mochten nog steeds schapen. Maar ja, was niet meer nodig. Ze waren er niet.
1: Ja.
2: Het Veluwse heideschaap was inmiddels ook bijna uitgestorven. Dat was er niet meer. En dat vond men toch wel belangrijk.
1: Maar ja, als je heide niet bewijdt, zou ik maar zeggen, als je er geen schendam wordt, blijft het geen heide. Dan wordt het bos, toch?
2: Dat wordt zeker bos. Dat moest wel onderhouden worden natuurlijk. Er zijn heel veel bospartijen toen ook best wel ontstaan. Alleen de vergrassing of de stikstofdepositie die we nu hebben was in die tijd nog niet zo groot, zodat die vergrassing in ieder geval nog niet was. Maar er werd zeker wel beheer gedaan door het ministerie van Oorlog, want dat moest wel open blijven.
1: Ja.
2: Na de Tweede Wereldoorlog kwam eigenlijk het idee van ja, kunnen we niet iets met schapen doen? Op de buurtspraak. En in 1952 werd de buurtspraak besproken. Kunnen we niet komen tot het oprichten van een stichting Edese heideschapen. En dan met name het herinteresseren van het Veluws heideschapen. En op die grond is in 1953 de stichting Edese schaapskudde opgesticht en ontstaan. Die daarmee ook de rechten van de geërfden kon gebruiken, het begrazen van de heide met hun schapen.
1: Dus met de gerechten van de geërfden wordt op dit moment nog steeds de Edese schaapskudde in stand gehouden?
2: Historisch gezien zeg ik ja. Ja. Logischerwijs gezien ligt het allemaal wat anders tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk feiten. Die rechten zouden er nog liggen. Dus ja, die rechten liggen er. De geërfden van de buurt hebben de erfpachtrechten op die heidevelden. Dus die mogen schapen. Als ik dat ga vragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, dan krijg ik natuurlijk, en jij ook, nul op het orkest.
1: Ik mag daar geen schaapjes laten
2: lopen. Jij mag
1: er
2: geen schapen houden. Je mag er ook geen plaggen steken. En je mag er zeker geen zand graven.
1: Nee, dus ik denk dat ze dan raar staan te kijken als ik daar met mijn schopje aankom. Ja, precies. Maar ik ben geërfde van de buurt. Ik mag hier zand graven.
2: Precies. Maar die erfrechten bestaan er. Dus in goed overleg kun je altijd zaken gaan regelen met het Rijksvastgoedbedrijf. Als de economische natuur 2000 allemaal verantwoord is. Wie weet wat er dan nog kan. Vooralsnog doen hun het beheer. En dat doen ze best wel goed. Vooral opschot verwijderen. Op sommige momenten. Het wordt goed aanbesteed. Maar die schapen zijn een belangrijk element geworden. Inmiddels zijn er natuurlijk twee kudden. Dus de kudde van Henk en de kudde van Aard. De kudde van Henk op de Ginkel en de kudde van Aard op de Ederhei. En die kudden worden ook verhuurd aan andere instellingen, aan staatsbosbeheer of natuurmonumenten, om andere delen in onze regio te begrazen. Want er moeten wel inkomsten zijn om die schaduwen intact te houden.
1: Maar als je zegt andere delen in de regio te begrazen, dat houdt in dat er een clubje schapen wordt verplaatst ergens anders heen en die gaan dan daar hun werk doen.
2: Dan gaat de hele club naar de Woeste Hoeve of andere onderdelen in onze regio. Ja, precies. En dan blijven ze daar een paar weken om daar te begrazen.
1: Okay.
2: We zouden best meer schapen kunnen hebben. op de hei. Vooral ook in verband met die vergrassing die plaatsvindt.
1: Ja.
2: Maar dat is financieel natuurlijk een ander verhaal. Dus tegenwoordig gebeurt er al heel veel via de stichting Vrienden van Edelse Schaapskudde. Daar kunnen mensen donaties aan doen. Daar kunnen ze zich mee verenigen met het beheer van die heide. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. In ieder geval, dus in 1953 werd die kudde opgericht. De buurt Ede Veldhuizen heeft toen een klutschop geschonken. En een aantal schapen en een ram. Als oprichting, als start voor een schaapskudde. Waar kwam die schaapskudde? In de kiphok.
1: Oh.
2: Er zit natuurlijk verhaal achter. De herberg de Zuid-Ginkel, die had een kippenhok aan de overkant van de weg, waar ook nu de schaapskooi staat. Nou, die werd beschikbaar gesteld. Het was eigenlijk een hele oude schaapskooi. Het was een kippenschuur geworden. En meneer Mouw is daar in 1953 met de eerste schapen weer een nieuwe kudde begonnen. En dat doen we nog steeds. In de jaren 50, 60 was er natuurlijk een schapenmarkt in het dorp. Er werden er ook evenementen georganiseerd. Er was nog geen scheerdersfeest. Dat kon allemaal niet door maatregelen. Dus pas veel later is er het jaarlijkse schaapscheerfeest ontstaan. En dat is vandaag op de hei.
1: Ja.
2: Mooie locatie. Veel wind vandaag, heb ik gemerkt vanmorgen.
1: Het is in elk geval droog. Dat is al heel wat voor de afgelopen week als we het weer hebben. En vorig jaar was het heel erg heet. Dus het was ook niet ideaal.
2: Dus het is een open terrein. Dus daar is met name natuurlijk heel snel heel veel wind.
1: Ja.
2: Maar het was vanmorgen alweer heel gezellig. En het was best al druk om 12 uur. Dus iedereen die nog niet geweest is, zou ik zeggen, ga nog even kijken. En denk ook aan de stichting Vrienden Edelse Schaapskudde. Om te doneren.
1: Want tot hoe laat is het daar vanmiddag?
2: Tot 4 uur.
1: Tot 4 uur. Dus mensen hebben nog zeker tijd om een boeltje te pakken.
2: Absoluut.
1: En even te gaan kijken. Dank je voor de toelichting, Geen. En volgende keer gaan we dan hebben waarschijnlijk over de invloed op de bestuurlijke ontwikkeling in Ede. Maar dit was een heel leuk alternatief. En ik zou zeggen veel plezier nog vandaag.
2: Dank je wel.
1: Als je nog even gaat kijken.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar de organist Ab Wegenaar. Geboren in Groningen op 11 juni 1953. Hij is bekend als fagotist en organist. Na de middelbare school ging hij naar het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Hij behaalde daar het diploma uitvoerend muzikus. Hij studeerde bij Wim van Beek Orgel en bij Kees van Eersel praktijkdiploma kerkmuziek. Bij de hogeschool ID te Gorkum studeerde Ab Wegenaar in 2003 af voor koordirectie. Als fagotist was hij werkzaam bij het Noord Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest. Vervolgens werd hij fagotist bij het Gelders Orkest. Als organist was hij in het verleden verbonden aan kerken onder andere in Groningen, Leidschendam, Arnhem en Wageningen. In 1995 werd hij aangesteld als opvolger van Willem Hendrik Zwart tot organist titularis van de Bovenkerk in Kampen. In die functie is hij bespeler van het Hiensorgel uit 1742 en het Rijlorgel uit 1999. Vanavond horen we op het Rijlorgel in een werk van J.G. Walter de Concerto del Signore Telemann. En dat bestaat uit 4 delen.

Het Rijlorgel uit 1999 is een nieuw koororgel en dat werd geschonken door Henk Stoel, een inwoner van de stad Kampen. Het instrument heeft 29 registers, 12 op het hoofdwerk, 10 op het bovenwerk en 6 op pedaal. Dat zijn er 28. Maar het 29ste register is een klaroen die bovenop het dak van het bovenwerk is geplaatst. Dat wordt bespeeld door een klein derde klaviertje, reciet genaamd. Heel apart. Het pijpwerk van het orgel is gebaseerd op het Baderorgel, het beroemde Baderorgel van de Walburgerskerk in Zutphen. En wat ook heel bijzonder is, dat de windvoorziening is ondergebracht in een kelder die speciaal gemaakt is, waar twee keilbalken de longen vormen voor dit orgel. Het nieuwe orgel is qua stemming niet afgestemd op het Hiensorgel, dus het grote orgel in de bovenkerk in Kampen. Samenspel is dan ook niet mogelijk. Het is hier ook geen cultuur geweest om twee of meer orgels, zoals in zuidelijke landen, in vraag- en antwoordspel te laten klinken. In de bovenkerk is gekozen voor een op zichzelf staand instrument dat geschikt moet zijn om met andere instrumenten te kunnen samenspelen. Het is ook een zeer fraai orgel, maar dat heeft u al kunnen beluisteren in het werk van Walter. We gaan verder met een werk van Johann Sebastian Bach. Wir glauben all an einen Gott, Bachwerken 740.

Het laatste werk wat we gaan beluisteren is wederom van Johann Sebastian Bach. De Fuga in G-mineur, Bachwerken 542, schap 2, is het tweede deel van Johann Sebastian Bachs beroemde grote fantasie Fuga voor orgel. Het markant thema is gebaseerd op een Nederlands volksliedje, en wel Ik ging eenmaal vrijen, wat hij hoorde in een ontmoeting met de befaamde organist Jan Adam Reinken in Deventer.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van vanavond, waar we hebben kunnen genieten van de organist Ab Wegenaar op het railorgel van de Bovenkerk in Kampen. De techniek vanavond was in handen van Harro Timmerman, de samenstelling als vanouds door Anton Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen vanaf 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer maandagavond. Tijd voor zingend geloven. Ik heb vanavond geen presentator, dus ik ga het alleen doen. Ik ga u wat muziek laten horen. U zult mij weinig horen, maar geniet dus te meer van de muziek. We beginnen met Selah en aansluitend Hoe groot zijt gij van Soli Deo Gloria. Dan moet ik alleen mijn muis even zien te vinden, want die is even gaan fietsen, denk ik. Maar daar komt hij.

welkom bij deze begeleide meditatie om je te helpen vrede en rust te vinden in de aanwezigheid van Gods liefde. We beginnen met je ademhaling. We onderschatten vaak hoe krachtig onze ademhaling werkelijk is. Je ademhaling is verbonden met elke emotie die je in je leven ervaart. Je ademhaling is een prachtig geschenk. God is degene die ons onze adem gaf. Elke ademhaling die je neemt, is gevuld met zijn leven. Als je je ademhaling beheerst, kun je je emoties beheersen. Dus laten we daar beginnen. Haal diep adem. Langzaam. Vul je buik met lucht. En adem volledig uit. Adem opnieuw diep in. En adem volledig uit. Stel je bij het inademen voor dat je Gods volmaakte liefde inademt. Warm, sterk, compleet. Laat bij het uitademen angst, zorgen en twijfel los. Adem liefde in. Adem spanning uit. Adem rust in. Adem zorgen uit. Laat dit ritme je herinneren aan Gods onafgebroken trouw. Rust nu in zijn aanwezigheid.

Dit was weer maandagavond Bezingend Geloven. Zondagavond is dit weer opnieuw te beluisteren, de herhaling. En ik hoop dat u vanavond lekker kan slapen en een prettige avond verder in ieder geval. Mijn naam was Harro Timmerman. We gaan zometeen nog een klein stukje laten horen van Cela. Ik wens u een fijne avond.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: En dat gaat nu dus gebeuren.
4: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kane met een nieuwe nummer Living Water. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we deze uitzending weer luisteren naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die afgelopen week zijn uitgekomen. Daarnaast is ook afgelopen weekend de EO Jongerendag geweest. Misschien heeft u daar wel iets over gehoord. Misschien ben je er ook geweest, dat zou ook nog kunnen.

Smith met Garden Music, met Lindy Cover en Martin Smith met het lied Burning Heart. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van Forrest Frank. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht genaamd The Jesus Generation en daar mogen we nu naar gaan luisteren.

Tasha Layden met haar nieuwe nummer There Is A God. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van John Reddick. We gaan luisteren naar zijn nieuwe nummer Holding On.

Switch met een nieuwe nummer, Hunger. We gaan door met een nieuw nummer van Gio Delmec en John Keith. We gaan luisteren naar een nieuw lied, Take Me Home.

Franny Cash met haar nieuwe nummer Menace. Gaan we door met een nieuw lied van We Are Messengers. Hij is ook weer naar een album toe aan het werken. Ik zag dat hij een week later uitkomt dan het album van For King and Country, waar ik het begin van het programma over had. Dus ook nog ruim 3 maanden. Hij heeft nu alvast een nummer ervan uitgebracht en daar mogen we dus naar gaan luisteren, genaamd Lay It All On You.

Novsky met het nieuwe nummer Fall Apart. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor deze uitzending. Deze is van Rave Jesus samen met Tarion en Sun. Tarion was afgelopen zaterdag ook bij de Eeuwjongerendag. En daar horen we zo meteen over. We gaan eerst luisteren naar dit nieuwe nummer dat ze samen hebben uitgebracht, genaamd Joy is Coming.

Ja, tot zover dus de nieuwe nummers voor deze uitzending. Ik vertelde aan het begin van de uitzending al over dat afgelopen weekend de Eeuwjongerendag is geweest. Ik was er zelf ook aanwezig en ja, veel mensen zijn van mening dat 25 eigenlijk niet meer onder een jongere valt. Ik vind zelf eigenlijk van wel. Misschien is dat omdat ik mezelf niet oud wil noemen, maar geen idee. Ja, als ik zo om me heen keek daar, er waren nog genoeg mensen van mijn leeftijd, maar de meeste waren wel iets jonger, ja. Dus misschien moet ik mijn mening er iets over bijstellen. Maar ja, er waren artiesten die ik zelf ook luister. Dat zijn wel veel artiesten die ik zelf luister, maar daarom wil ik toch in ieder geval nog één keer aanwezig zijn, ook gezien het dan mijn 10e keer zou zijn. En dan heb je toch weer een mooi rond getal. Ja, zoals ik dus zei, Tyrion was ook aanwezig als eerste artiest. En afgelopen vrijdag was dus dit nummer wat we zojuist hebben gehoord samen met Rave Jesus uitgekomen. En had ze dus als verrassing ook hem meegenomen om dit nummer samen op te voeren. En ja, dat was dus wel leuk. En ik dacht, gezien dat net geweest is, kunnen we misschien even een nummer luisteren van alle artiesten die geweest zijn op de Eeuwjongerendag. Zodat toch, ook als je er niet geweest bent, een beetje mee kan krijgen wat er allemaal voorbij is gekomen. En om te beginnen gaan we dus luisteren naar een ander nummer van Tyrion. Wat gewoon ja, een solo nummer is van haar. Zodat we de eigen stijl meer kunnen horen. Dus om te beginnen gaan we luisteren naar de eerste artiest die langskwam. Tyrion met haar nummer Big God.

voor de 50ste eeuw jongerdag hadden ze een speciale gast uitgenodigd, namelijk die je juist hoorde, LZ7 met zijn nummer Home. Hij is eigenlijk bijna om de 2 jaar wel aanwezig en ik heb hem ook zeker wel 4 à 5 keer gezien in de jaren dat ik geweest ben. De volgende artiest die ook langskwam was KB en daarvan gaan we luisteren naar zijn nummer. Een beetje gebaseerd op 10.000 redenen. Je hoort het er ook in terug. We gaan luisteren naar het lied 10K.

0: correctie. Ik zie dat ik niet goed naar de klok heb gekeken. En dat we eigenlijk overgaan naar het nieuws voordat dit nummer is afgelopen. Namelijk over 1,5 minuut. Dus mijn excuses. Ja, we gaan eerst zometeen over een ruime minuut over naar het nieuws. En daarna komen we terug met dus het nummer waar je zojuist al de eerste 20 seconden van heeft gehoord, namelijk 10K van KB en nog vele andere nummers van de Heel Jongere Dag en daaromheen en van andere artiesten zoals Damascus, Love in the Outcome, Forest Frank en 10th Avenue North. Dat is straks. Nou.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Eetzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9... Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, en de laatste artiest van de jongere dag, namelijk Elevation Rhythm met hun lied Goodbye Yesterday. Maar we zijn nog niet klaar, want dit jaar was de 50ste keer dat ze georganiseerd werd. En ter ere daarvan werd de dag daarvoor een reunieconcert gehouden voor ja, mensen die vroeger wel eens geweest zijn of meerdere keren. En daar was ik ook bij aanwezig, gezien er ook allemaal artiesten kwamen waar ik ook graag naar luister. En ik dacht, ja, daar moeten we dan natuurlijk ook in deze uitzending wel naar gaan luisteren. Dus we duiken ook in de iets oudere muziek. En om te beginnen, de eerste artiest die langskwam was Ralf van Manen. En van hem gaan we luisteren naar een lied wat u waarschijnlijk wel zou kunnen kennen, namelijk Testify to Love.

Ellie en Rickert met Ik zag een kuikentje, want ook Ellie was aanwezig op de reunie afgelopen vrijdag. Zonder Rickert, die treedt niet meer op het podium. Maar om hem te vervangen was er Albert Smelt van Trinity. En je zou hem ook kunnen kennen als zanger van Cela. Is hij ondertussen niet meer, maar wel een post geweest. De vorige artiest die ook aanwezig was, was Martin Smith. En van zijn van hem gaan we luisteren naar zijn lied Garment of Praise.

Delirious met I Could Sing of Your Love Forever. Je kunt namelijk Martin Smith, die je hiervoor hoorde, waarschijnlijk kennen als de zanger van deze band. En hij heeft dus ook, gezien het een terugblik was op de afgelopen 50 jaar en hij eerder op de Jongerendag was geweest met zijn band Delirious, ook een aantal van deze nummers gespeeld. Dus naar mijn mening kon dit ook niet ontbreken. De laatste artiest die nog aanwezig was, was Michael W. Smith. En daarvan gaan we luisteren naar zijn nummer Place in This World.

Petra met een nummer God Fixation. Ik dacht, gezien we toch bezig zijn met ja, de iets oudere nummers van vroeger, kan ik net zo goed een aantal extra nummers erbij achteraan doen. En vandaar ook dat we nog gaan luisteren naar nummers van twee andere artiesten. Te beginnen met Keith Green met zijn nummer You Put This Love In My Heart.

Larry Norman met zijn lied The Outlaw. Het was het laatste, ja, iets oudere nummer dat we gaan luisteren. Het lijkt me leuk wel om een keer nog een hele uitzending toe te wijden aan, ja, meer jaren 80 of 90 muziek ook. Maar ja, ik heb nog niet helemaal genoeg nummers daarvoor uitgezocht om te voorkomen dat we de hele tijd dezelfde artiesten voorbij laten komen. Dus dat is iets in de toekomst wat ik nog allemaal een beetje uit moet zoeken en meer artiesten moet vinden uit die tijd. Gezien ik dat wel meer ben gaan waarderen de afgelopen tijd. We gaan in ieder geval nog luisteren naar een paar andere nummers. Te beginnen met Damascus, Lars Scherven, Joke Buijs en Rokus Maasland met het lied Voor Nu Genoeg.

Krijger en Reni Krijenoord met Kennen. Dan zijn we aangekomen bij alweer het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Strings and Heart met een lied Oasis for My Soul.

Ja, we zijn dus alweer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u danken voor het luisteren ook naar deze uitzending. En zoals altijd kunt u weer de afspeellijst terugvinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, waar je alle nummers nog een keer terug kunt luisteren, mocht je dat nog een keer willen. Ik wil u nog een hele gezegende week toewensen en tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living. We sluiten af met Forrest Frank met zijn lied B.I.G.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.